Ijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

or capital H-I-M-M-M-M-M. Just put your paws up.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. Twee tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. Eén rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de vlammenzee. Het vuur werd vrijdag ontdekt. In het weekend is de noodtoestand afgekondigd. Er woeden meer dan 100 bosbranden in een gebied van 136 vierkante kilometer. Zeker 22.000 Canadezen hebben hun huis moeten verlaten. De afgelopen twee maanden waren de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld werd het ruim 21,6 graden en dat is 3 graden warmer dan het record uit 2022. In vrijwel heel West-Europa was het flink warmer dan gemiddeld, mede door 4 hittegolven. Verder was het de voorbije twee maanden ook uitzonderlijk droog. Deskundigen wijten de weersomstandigheden aan de opwarming van de aarde. Ook het water in de Noordzee was uitzonderlijk warm. Een belangrijke verkeersbrug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht. Auto's, vrachtwagens en bussen moeten de komende 4 weken omrijden. En dat kan een uur extra reistijd opleveren. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door bijna 50.000 voertuigen en is daar de enige verbinding met de regio Rotterdam. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug naar de overzijde. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Angel of Harlem aan het begin van deze Voor de Wekker Wakker. Op deze maandag, de 10e augustus. Goedemorgen. Welkom bij dit ochtendradio Phaeton. We zijn inmiddels al aflevering 5413. Ja, dus we hebben er heel wat op zitten. Ja, afgelopen weekend was er een blokkade op de A12 door Extinction Rebellion. De politie in Den Haag heeft die blokkade na 2 uur beëindigd. Ja, een klein aantal van de activisten afgelopen zaterdag verliet de weg toen de politie daarom vroeg. De rest van de pakweg 50 betogers werd kort daarna aangehouden en naar een stadsbus begeleid. Of ze werden getild. Ja, de bus reed daarna naar een plek buiten de stad. De politie heeft de betogers daar laten gaan, zo meldt Omroep West. Ja, één demonstrant van Extinction Rebellion zit nog vast. Hij zou een agent in de arm hebben gebeten. Ja, en de organisator van Extinction Rebellion die had de demonstratie niet bij de gemeente aangemeld. Maar hij vond hem wel hoog nodig, zo is te lezen op de website. In reactie op de aanhoudende Nederlandse droogte en de bosbranden in Frankrijk, Limburg, Spanje. Ja. En daarom hebben ze dus de A12 in Den Haag afgelopen weekend even geblokkeerd. Ja, net als bij de vorige blokkade op de locatie op 28 oktober verzamelden de activisten zich vlak voor het middaguur op de Zuid-Hollandlaan. En dat was vlak bij de plek waar de A12 de stad uitgaat. Hè? Ja. Ja, tot hun eigen verbazing konden ze om 12 uur precies ongehinderd de snelweg oplopen. Dat zei Extinction Rebellion woordvoerder. Het is wel een keer leuk. Het lijkt alsof Den Haag nog ligt te slapen, zo zei de woordvoerder. Het ging eigenlijk zoals de eerste 30 keer. Nee, automobilisten die de stad wilden uitrijden werden tegengehouden door de politie. En zo stond er ook een korte file. Ja, en er was ook een spandoek te zien van de milieuactivisten. Die hadden een spandoek gemaakt. En uiteindelijk is dus de demonstratie afgelopen zaterdag beëindigd. Hè? Ja. Over het algemeen redelijk vreedzaam. Ja, dus de betogers zijn in een stadsbus afgevoerd. Hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ja, en straks nog wat andere dingetjes. Want er is weer een Barbie-pop uitgegeven voor een bekende artiest. We hebben het weerbericht en we kijken ook nog even in het verleden. En ik had afgelopen zondag, was dat geloof ik, had ik een liedje die ik niet helemaal kon draaien. En ik had beloofd dat ik hem dit keer helemaal zou doen.

Nou, die mag voor mij vaker voorbij komen hoor, deze week. Zet er maar een vinkje achter, ja. Justy en Sam Harper en Just a Little More. Ik zeg goedemorgen, maandag 10 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, de afgelopen juni en juli maand waren in dit gedeelte van de wereld gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat valt op te maken uit de gegevens van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. Ja, de gemiddelde temperatuur was gedurende juni en juli 21,6 graden. En dat ligt een forse 2,7 graden boven het gemiddelde in de periode. Het vorige record voor deze periode uit 2022 is daarmee verbroken. Ja, de regio werd in juli getroffen door twee van de vier hittegolven die dit gedeelte van de wereld sinds mei doormaakten. De hittegolven van juli die waren niet zo zwaar als die in juni. Ja. In vrijwel heel West-Europa was het een stuk warmer dan gemiddeld. En dat wil toch wel wat zeggen natuurlijk, want het betekent dus dat het gewoon over het algemeen steeds warmer wordt, hè, op deze grote, grote aardbol. Hè. Ja. En dat is niet positief, want nog nooit waren de wereldzeeën zo warm als vorige maand. Voor het eerst sinds het begin van de metingen. In 1979 kwamen de watertemperaturen in deze tijd van het jaar boven de 21 graden uit. En volgens de klimaatdienst komen de hoge watertemperaturen door het weersverschijnsel El Niño in de Grote Oceaan. Maar ook de Atlantische Oceaan bij Europa. Daar was het water nog nooit zo warm. Ja, daarom zijn er ook wat hittegolven, zo zegt de organisatie. En die hebben weer gevolgen voor planten en dieren. Maar ook voor mensen die in de kustgebieden wonen. Hè, met oceaanwatertemperaturen op dit niveau. En El Niño in aantocht zullen we de komende maanden waarschijnlijk nog veel meer temperatuurrecords zien sneuvelen. Zo zegt de organisatie. Hè? Ja. Dus de aarde die is aan het opwarmen. Ja, ja, en of we dat nou tegenhouden of niet. Ja. Ja, het klinkt misschien een beetje hard wat ik nu zeg, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat het zich vanzelf ook wel weer oplost. Hè? Ja. Want uiteindelijk maakt de aarde dan ook weer korte metten met alle dingen die niet goed zijn. Hè? Want ja, wees nou eerlijk, ik had het er gisteren nog eventjes over. We zijn met het milieu echt heel slecht bezig, hè. Ja, met de grote olietankers die sneuvelen in de zee. Papiertjes, plastic verpakkingen. Het is overal veel ellende. In grote delen van de wereld wordt nog steeds in grote fabrieken dingetjes gemaakt met een fikse uitstoot van CO2 en verkeerde stoffen in de lucht. Aan de andere kant van de wereld zijn we allemaal met het milieu bezig. En aan de andere kant van de wereld, tegenovergestelde, dat doet men maar gewoon dingetjes, hè. Ja, ook maar even een simpel voorbeeldje, hè. Statiegeldflesjes bijvoorbeeld. Heel dichtbij. In Nederland hebben we dat, in Duitsland hebben we dat. Maar in België, daar hebben we geen statiegeld. Dus daar liggen nog heel veel flesjes gewoon buiten, op straat, in de natuur. En uiteindelijk komen ze gewoon in de zee terecht, hè. Dus we moeten wat beter omgaan met het milieu, denk ik. Maar dan met z'n allen, hè. Wereldwijd, ja. Want anders dan, ja, wat de meeste mensen zeggen van het milieu begint bij jezelf. Dat ben ik het wel mee eens natuurlijk. Je moet natuurlijk zelf ook heel veel dingetjes doen om het milieu te besparen. Maar ja, wees nou eerlijk, de motivatie gaat weg als je aan de andere kant van de wereld ziet dat er weer een olietanker gestrand is. Of dat men daar maar wat doet, hè. Ja. Goed, nog even wat anders. Whitney Houston heeft een Barbie-pop gekregen van een speelgoedfabrikant. Ja, de pop van de zangeres is geïnspireerd op haar look uit de videoclip van I Wanna Dance With Somebody uit 1987. Ja, net als Houston in de videoclip draagt deze Barbie-pop een paarse jurk, kleurrijke oorbelletjes, en dat is wel fijn natuurlijk. Ze heeft ook nog een meegeleverde microfoon. En ja, er is met de pop ook weer een creatie neergezet die in samenwerking is geweest met de familie van de overleden zangeres Whitney Houston. Dus ja, Whitney Houston heeft er dus nu ook een Barbie-pop bij, hè.

Diaz als de dagtopper vandaag met warme zomeravond. Ja, officiële Nederlandse debuutsingle. Hij is 33 jaar. Hij is gelanceerd op 29 juli vorige maand onder het platenlabel Rood, Wit, Blauw. Ja, hij kreeg inspiratie voor het nummer op het Griekse eiland Corfu, waar de zanger geïnspireerd raakte door een romantische zonsondergang. Wat mooi, hè? Ja, de videoclip is trouwens opgenomen bij de Beachclub Meer aan de Westpolderplas. Met onder andere het mooie camera- en montagewerk door Gerrit Driessen. Ja, en sinds begin augustus is het nummer ook verkrijgbaar als cd-single. Ja, want er zijn speciale cd-shops die ook weer cd's verkopen. En daar zit Tias natuurlijk ook bij, hè? Ja. Goed, het is vandaag de dagtopper in elk geval, hè? De warme zomeravond. Goed, voor de wekker wakker, vandaag in het noorden en het midden meer bewolking. In het noorden kan er ook wat lichte regen vallen. In het zuiden, daar schijnt de zon volop. De wind die draait naar het noordwesten en is matig. In de middag dan lost de bewolking geleidelijk op en komt er in het noorden en het midden meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuiden. Een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen, België en Duitsland. Vanavond en de komende nacht richting dinsdag is het weer helder met weinig wind. Dan koelt het af naar 10 tot 17 graden. En is er ook mist, vooral in de ochtend. Maar morgen is het ook wederom zonnig. En hebben we ongeveer te maken met dezelfde temperaturen. Wel ietsjes lager, hè? Dat wel. Goed, voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag maandag.

0: klein beetje burgerlijk ongehoorzaam, want eigenlijk hebben we dat natuurlijk alleen maar op vrijdag, hè, Elvis Presley. Hè? Maar dit keer ook gewoon een keer op de maandag. Je hoorde een liedje van Elvis met Junkie XL en A Little Less Conversation. Goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, het is druk op de weg. Iedereen is weer richting het werk, als men moet werken, want er is natuurlijk nog volop vakantie overal. Ja, de A1, Amersfoort, Amsterdam, Breda, Gorinchem is het druk. De A58, Breda, Bergen-op-Zoom, Dordrecht, Papendrecht, de N3. Daar wordt aan de weg gewerkt, sowieso nog tot 21 april volgend jaar. Dus tot die tijd is het aansluiten op sommige punten. De N48 richting Hogeveen tussen Deemsvaart en knooppunt Hogeveen. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. En verder ook nog een file op de weg de N50, Zwolle en Meloord. En daar is het ook druk. En over het algemeen valt het wel mee. Want ik zei het al, hè, de meeste mensen zijn natuurlijk nog allemaal met vakantie.
1: Wakker worden.
2: Hey, wakker worden.
0: Goedemorgen.

dat kan ze wel hoor, die Vienna. Ook van die hele rustige liedjes zetten. Je hoorde Take a Bow bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik weet niet of het nou nog steeds zo is, maar boven een groot deel van het Lage Land is de komende dagen een zeppelin te zien. Ja, het is een vliegende ballon. Die zit vol met meetapparatuur. Die gaan de luchtkwaliteit meten. Ja, doordat de zeppelin op 300 meter hoogte vliegt, kan er ook langzaam gevlogen worden en kunnen er zeer gedetailleerde metingen worden gedaan. Nou ja, Duitse wetenschappers, Nederlandse wetenschappers doen onderzoek naar de hoeveelheid CO2. Ze kijken naar de fijnstofdeeltjes in de lucht en ook de uitlaatgassen. Ja, het luchtschip is opgestegen in Essen in Duitsland en vliegt eigenlijk over Kootwijk, Utrecht, Arnhem en dan weer terug. Boven de Veluwe zal de zeppelin beter te zien zijn. Daar vliegt het gevaarte een paar keer heen en weer. Hè? Dus ja, ik weet niet of het nou ook is, maar ja, afgelopen weekend was dit wel het geval. En als ze goede metingen willen doen, dan moeten ze dat vandaag natuurlijk ook een beetje doen. Hè? Vind ik persoonlijk. Ja, gewoon wat meerdere metingen op verschillende tijdstippen. Ja, de Algebra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, bussen en vrachtauto's even omrijden. Dat kan een uur extra kosten qua reistijd. Ja, voor Rijkswaterstaat is het een van de vele grote onderhoudsprojecten de komende zomer. Ook een aantal snelwegen, zoals bijvoorbeeld de A1 en de A27, is de komende periode wekenlang dicht voor groot onderhoud. Ja, de wegbeheerder spreekt van dringend en noodzakelijk groot onderhoud. Ja, de brug die stamt trouwens uit 1958. Ja, daar wordt bij de brug vooral gewerkt aan de brugklep. Dat is het beweegbare deel van de brug dat geopend kan worden voor de scheepvaart. Ja, de staalconstructie krijgt een grote beurt en een aantal onderdelen worden ook weer vernieuwd. En op de rest van de brug wordt ook het asfalt vernieuwd. Ja, het is gewoon hoog nodig, hè, zo zeggen de experts. Het is wel vertraging, dat wel, hè? Ja. Goedemorgen, voor de wekker wakker. Het is maandagochtend.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Bij een verkeersongeluk op de A50 bij Uden zijn meerdere gewonden gevallen. 2 tieners zijn er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak raakte een auto met 7 inzittenden van de weg. Het voertuig belandde op zijn kop in een sloot. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Bij het ongeluk is ook een traumahelikopter ingezet. De A50 was enige tijd afgesloten. 1 rijstrook is inmiddels weer open. De natuurbranden in het westen van Canada hebben de 6e en hoogste categorie bereikt. De brand heeft ook een eerste slachtoffer geëist. Een vrouw van 80 overleed tijdens de evacuatie. De brandweer in de staat British Columbia heeft nog geen controle over de Vlammenzee. Het vuur brak vrijdag uit. In het weekend volgde de noodtoestand. In een gebied van 136 vierkante kilometer woedden ruim 100 bosbranden. Zeker 22.000 Canadezen moesten hun huis uit. De Amerikaanse luchtmacht heeft gisteren in New Jersey diverse vliegtuigen onderschept boven een golfclub van president Donald Trump. Alle toestellen zijn veilig geëscorteerd door F-16's. Op het terrein was een internationaal golftoernooi gaande waarbij Trump aanwezig was. Er zouden 2 vliegtuigen zijn onderschept. Het is onduidelijk om welke toestellen het gaat. Als de president daar aanwezig is, geldt ter plaatse een vliegverbod. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Robbie Gordon en Grote Mond, Klein Hartje. Welkom het tweede uur van Voor de Wekker Wakker. Jouw dagelijkse vitamintjes, die komen er weer aan. Sowieso tot 9 uur. Ja, in Birmingham, daar start vandaag het EK Atletiek. En vandaag is er een belangrijke rechtszaak. In Las Vegas moet de verdachte van de moord op rapper Tupac Shakur, oftewel bekend als Tupac, voor de rechter gaan verschijnen.

0: Vandaag dus een belangrijke rechtszaak. Hè? Ja, in Las Vegas dus de verdachte van de moord op de rapper Tupac Shakur. Ook wel bekend als Tupac. Die moet voor de rechter verschijnen. En het wordt op diverse kanalen ook live uitgezonden. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Vandaag is het maandag. We zijn 10 augustus. Ja, ik heb eens even naar die benzineprijzen gekeken. Ja, dat is niet normaal. Als je een EU gemiddelde hebt van €1,75 voor een liter benzine, dan betaal je in Nederland €2,30 per liter. Ja, Zweden is trouwens goedkoop. €1,38. Maar om even naar Zweden te rijden voor een litertje benzine, dat is ook weer een beetje te gek. Ja, Nederland loopt voorop. Niet in de welvaart, maar wel in de belastingdruk. Meer dan de helft van de prijs van benzine gaat namelijk niet naar de leveranciers. Nee, dat gaat gewoon naar de Nederlandse staat. Hè? Ja. Dus goed, nog meer nieuws straks over een speelgoedstressbal. Die is ontploft. We gaan het hebben over de film, want Paramount Skydance die gaat namelijk meer films uitbrengen. Zo blijkt volgens de laatste relaties. Hè. Ja, en het weer natuurlijk vandaag. Hè. Het wordt ongeveer in het zuiden in de hele Langstraat rond de 29 graden. Hè. Dus dat is allemaal wel lekker weer vandaag.
1: Info en hits.
0: Ja. Ik dacht dat jij dat zou doen vandaag. Ja, ik kan niet hoor. Ik niet. Dat zijn er maar vier, hè, dus val mee.

Hoe is het eigenlijk met de goudprijzen, jongens? Zijn de goudprijzen nog hoog of zijn die alweer wat gedaald? Ik kan me herinneren een paar weken geleden of zo, toen stond er in het nieuws dat de goudprijs heel erg hoog was. Hè? Ja, dus iedereen die ging massaal in zijn laadjes kijken of er nog goud te vinden was. Gouden ringen, gouden oorbellen. Ja. Sven Lobelle hoorde je met gold. Ja, vandaag staat de heilige Laurentius centraal in de katholieke kerk. Het is op deze namiddag mooi weer. Vaak wel, het blijft het nog de hele tijd. Als Laurentius het hoofd goed staat, houdt met het mooie weer tot laat. Ja, het kan vandaag heel mooi warm weer worden. Ja, met Sint Laurentius van het klooster ligt de wereld op een rooster. Kijk, mooi hè. En over Laurentius gaan er nog veel meer weerspreuken. En die hebben het over het algemeen allemaal over mooi weer. Ja, het klooster trouwens van Sint Laurentius bij het Vlaamse Steenbergen wordt door Calvinisten bestormd op deze dag in 1566 en van binnen helemaal vernield. Het is het begin van de beeldenstorm die een maand lang door Nederland zou razen. Ja, de interieurs van veel kerken en ook heel veel kloosters worden daarbij vernield. Ja, vandaag dus ook nog een keer speciaal in verband ook met die beeldenstorm de heilige Laurentius in de spotlight. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1985 staat dit liedje op de eerste plaats.

0: Er is een leuk bandje uit Duitsland. En die brengt al die oude nummers weer helemaal tot leven. En die treden overal op. En allemaal van die oude nummertjes, die komen dan weer voorbij, hè. Ja, sterker nog, ze hebben een hele cd uitgebracht, hè. En als je dan denkt van, ja, waar ken ik dat nummer van? Natuurlijk van deze. Ja, dat was deze. Dat was natuurlijk een van de originele liedjes, hè. Dear Mrs. Applewee. En nou, die Duitse band doet het goed, want ze treden overal op. En al die nummers van oude artiesten, die komen weer helemaal tot leven. Het is maandag 10 augustus. We kijken even naar het nieuws in de Langstraat.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat. En op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van dit jaar hebben allemaal een overkoepelend thema, Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
2: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet. Langstraat FM. Dit is de dagtopper.

Ja, ze luisteren goed. Ik draaide hem op woensdag 5 augustus. En toen zei ik erbij van ik wil hem nog een keertje. Nou, en daar kwam die weer voorbij, hè. Ja, Bleeding Colors and I Got What You Need. Zal ik hem nog een keer doen? Zal ik er nog een keer een vinkje achter laten zetten? Ja, doe hem nog maar een keertje. Goed, gaan we hem dus de komende tijd nog een keer horen. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag maandag 10 augustus. Kijk even naar het nieuws. Het EK Atletiek gaat van start in Birmingham in Engeland. Van 10 tot en met 16 augustus zijn de sportwedstrijden te zien via de bekende apps. Ook het EK Lange Baan Zwemmen begint. Het kampioenschap wordt gehouden in Parijs en duurt tot 16 augustus. De avondsessies met ook de finales kun je ook weer zien via de bekende apps. En vandaag wordt er dringend onderhoud uitgevoerd op de Algebra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel. De brug gaat 4 weken dicht voor wegverkeer. Fietsers en ook mensen te voet kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug. En er is, let op, dat is wel leuk, een gratis watertaxi. Ja, dus als je denkt van, ik hoef er helemaal niet te wezen, maar ik wil een keer met de watertaxi. Nou, lekker gratis met de watertaxi, een keer over het water. Is ook niet weg, denk ik. Ja, autorijders moeten omrijden en kunnen rekenen op ongeveer 60 minuten extra per rit. Dus als je moet forensen of je moet naar je werk, weet ik van wat, dan moet je in elk geval vertraging incalculeren. En de rechtszaak over de moord op de hiphop-legende Tupac Shakur begint vandaag in de Verenigde Staten. We hebben al 2 liedjes gedraaid. Ja, de muzikant werd in 1996 neergeschoten in Las Vegas tijdens een drive-by shooting. Ja, in 2023 werd na bijna 30 jaar een verdachte opgepakt. Het proces duurt naar verwachting ongeveer 4 weken. Dus het is een belangrijke rechtszaak. Ja, en ja, Tupac, heel veel mensen die denken nog steeds van, nou, Tupac die leeft nog. Of Tupac die is nog gewoon onder ons en zo. Ja, heel veel mensen die geloven dat niet. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel weer vragen van, heeft die man het wel of niet gedaan? Hè? Nou ja, vandaag dus die bekende rechtszaak. Op bekende portals kun je ook de rechtszaak live meevolgen. En straks na 8 uur dan gaan we zeker nog een liedje draaien van Tupac. Misschien wel 2, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het wordt warm in de Langstraat, hè? Rond de 30 graden, hè?

Tina Turner en You're the Best bij Voor de Wekker Wakker in de 80s remix. Samengesteld door de voice-overt. Even kijken naar het nieuws. Ja, Paramount Skydance gaat naar de overname van Warner Bros. Elk jaar 30 bioscoopfilms uitbrengen. Zo dus niet mis. De studio die legt vast in een contract met de twee grootste bioscoopketens van de Verenigde Staten. Zo heeft het persbureau Bloomberg gemeld. Ja, Paramount-topman David Ellison heeft die belofte al eerder gedaan. Hij zegt het minimale aantal films onder meer toe in april op Cinemacom. Dat is een jaarlijkse beurs voor bioscoopuitbaters. Ja, in de overeenkomst met de bioscoopketens zijn vastgelegd dat Paramount de films minimaal 45 dagen alleen in bioscopen laat draaien. Ook zullen de films zeker 90 dagen niet op streamingdiensten verschijnen. Ja, dat is een groot nadeel natuurlijk soms van films. Dan ben je net naar de bioscoop geweest. Dan heb je toch wel een leuk bedragje betaald om ze te gaan bekijken. En dan kijk je een week later en dan zit je op de streamingsdienst. En dan denk je van verrek, die film waar ik voor moest betalen, die kan ik nog gratis zien. Ja. En dat is minder. Nou ja, deze topman van Paramount heeft dus gezegd dat het 90 dagen niet op streamingdiensten zal verschijnen. Ja, de overeenkomsten met de bioscoopketens zijn een handreiking van Paramount dat de zaak al langer probeert te schikken. Ja. En verder nog meer nieuws over het milieu. Ja, de afgelopen juni en juli maand waren in dit deel van Europa gecombineerd de heetste maanden, juni en juli, ooit gemeten. Dat valt op te maken uit gegevens van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was gedurende juni en juli 21,6 graden. Dat ligt een forse 2,7 graden boven de normale temperatuur. Ja, het beeld is minder extreem als je ook naar de rest van Europa kijkt. In een groot deel van Oost-Europa en Scandinavië waren de temperaturen onder het gemiddelde, waardoor juli 2026 net buiten de top 10 heetste juli maanden in Europa valt. Ja. Ja, en ook nieuws over een speelgoedje. Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de speelgoedstressbal Squeezy, moet ik zeggen. Ja, die ontplofte in het gezicht van een 8-jarig jongetje. Hij liep tweede graads brandwonden op en verloor ook een deel van zijn huid. Ja, de moeder heeft ook aangifte gedaan. Het onderzoek van het OM moet blijken of er sprake is van onopzettelijk letsel. Ja, begin juli stopten een aantal winkels al met de verkoop van de zogenaamde Squeezy Dumplings. Nou ja, uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in het speelgoed zitten. Ik weet niet of ze ook in Nederland verkocht zijn. Deze Squeezies. De speelgoedstressbal. Maar ze zijn dus gevaarlijk, hè? Ja, waar is die tijd gebleven, joh, van vroeger? Hè? Die goede oude tijd, hè? Die goede oude tijd. Dat we... Ja, waar is die tijd gebleven, hè? Dat we gewoon nog naar de tv keken, hè? En dit opzetten. Het is bijna tijd voor het nieuws. Tot zo. Hey, zijn ze dit?

die ontplofte niet, hè? Die bleven gewoon op je scherm staan. Er was niks gevaarlijks aan.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend weer hervat. Sinds donderdagmiddag reden er opnieuw geen treinen vanwege de natuurbrand ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar omdat het vuur plotseling opnieuw opleidde, legde Arriva het traject wederom stil. In de tussentijd zijn bussen ingezet. In het oosten van China zijn gisteren meer dan 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege tyfoon Dolphin. Het openbare leven in onder meer de stad Shanghai moest worden stilgelegd. Zeker 1400 vluchten alleen al van en naar Shanghai zijn geannuleerd. De autoriteiten waarschuwen voor zware regen, aardverschuivingen en overstromingen in Oost-China. De zware storm trekt inmiddels verder landinwaarts. In Egypte zijn 1 dode en 5 gewonden gevallen toen een tunnel in de grootste goudmijn van het land instortte. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. De mijn ligt in de buurt van Marsa Alam, een toeristisch stadje aan de Rode Zee. Uit de tunnels wordt jaarlijks 14.000 kilo goud naar boven gehaald en dat levert de Egyptische economie elk jaar honderden miljoenen dollars op. 5 gewonden bij een explosie in een woning in Duitsland. Het gebeurde in de plaats Kirchhundem, even ten oosten van Keulen. 1 slachtoffer liep zware brandwonden op en is met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn per ambulance vervoerd. De politie vermoedt dat er buskruid in de woning lag, maar het is onbekend waarom dat is ontploft. Uit voorzorg is de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Het weer, met uitzondering van het noorden waar het licht kan regenen, is het zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Ja, pas niet echt bij de mondharmonica. Maar toch wel leuk. Dasha en Memo hoor je als de flitsschrijver die nog sowieso tot 15 augustus geldt. Hè? Nog even het nieuws. Bij een ongeluk op de A50 bij Uden zijn afgelopen zondag 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Een familie uit België zat met 7 mensen in een auto toen die ondersteboven in de sloot belandde. Nou, dan moest het een grote auto geweest zijn. Ja, de hulpdiensten werden even voor 6 uur op de hoogte gebracht van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe de auto in de sloot is terechtgekomen. Naast de 2 minderjarigen raakten volgens de politie ook enkele andere inzittenden gewond. Anderen zijn zonder verwondingen uit de auto gekomen. Meerdere ambulances en traumahelikopters die zijn ter plaatse gekomen. De snelweg was ook tijdelijk afgesloten in de richting van Eindhoven. Onder meer voor sporenonderzoek. Ja, rond 7:30 werd er ook een rijstrook vrijgegeven. En het is een verschrikkelijk ongeluk wat daar dus gebeurd is op de A50 bij Uden. En dan gaan we weer met het milieu. Voor de zuidkust van Oman is een tanker van de Russische schaduwvloot gestrand. Het schip is voor het eiland Yazirat al-Ghazgirbilyal. Nou, dat is een moeilijk woord. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Op de rotsen gelopen. Het gaat om de Caroline Bezingi. Het is een Chinees schipje waarmee voor Rusland olie wordt vervoerd. Het schip heeft naar schatting ongeveer 800.000 vaten aardolie aan boord. En is begin juni al getroffen door explosies. En wat die ontploffingen hebben veroorzaakt is niet duidelijk. Maar als je naar foto's kijkt vanaf de satelliet naar het schip, dan is er een kilometers lange olievlek ontstaan. Er zijn grote zorgen natuurlijk, daar komen we weer, voor de gevolgen van het milieu. Op en rondom het eiland komen onder andere zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Nou, daar kunnen we wel aan uw paraplu tegen zeggen. He, met al dat milieuvervuiling. En opnieuw over rapper Tupac Shakur. Begint vandaag in Las Vegas het proces tegen Davis, 63-jarige oud bendelid, die zegt dat hij er niks mee te maken heeft, terwijl justitie zijn eigen uitspraken juist als belangrijk bewijs ziet. Ja, er is van alles al gebeurd, hè, rond deze Tupac Shakur. Ja, Shakur was, zoals we weten, 25 jaar toen hij in 1996 werd neergeschoten in Las Vegas. De rapper zat naast de oprichter van het hip-hop label Death Row Records toen een witte Cadillac naast hun auto stopte. En vanuit die auto werd het vuur geopend. Ja, een van de personen in de auto raakte licht gewond. Shakur werd 4 keer geraakt en overleed 6 dagen later aan zijn verwondingen. Volgens de politie was Tupac het doelwit van de schietpartij. Er zouden 13 tot 14 kogels op de passagierskant van de auto zijn afgevuurd. Ja, vandaag dus de rechtszaak. Hè? Ja, de rapper Shakur die geldt als een van de invloedrijkste artiesten uit de hip-hop geschiedenis. Hè? Vandaag dus de rechtszaak die gaat beginnen over Tupac.

0: actualiteiten, het weer, alles voor in een ochtendprogramma. Nog voor de wekker wakker met Erik van Vliet. Goedemorgen, al wakker?
1: Gotta stop. Gotta stop.
2: She's crazy like a fool.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat en op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van het jaar hebben allemaal een overkoepelend thema, Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Langstraat FM. Dit is de dagtopper.

0: Zo, dat was hem voor de laatste keer de dagtop voor vandaag. Thias hoorde je met de warme zomeravond. Ja, voor de wekker wakker. Het is vandaag ook weer feest over de hele wereld heen. Het is Vaderdag in Samoa. Het is de Victory Day in de Verenigde Staten. Het is vandaag de Carnaval Maandag in Grenada. En de Onafhankelijkheidsdag. Ecuador. Het is de dag van de helden in Zimbabwe. En vandaag een belangrijke rechtszaak, want de verdachte voor de moord op Tupac, die moet zich vandaag verantwoorden. En er worden ook wat andere mensen verhoord. De rechtszaak wordt ook op diverse tv-zenders uitgezonden, dus het is een belangrijke rechtszaak vandaag.
1: I'm right back at your west side, baby.
2: Right, fuck it. We gonna flip some new shit now.
1: Yeah.

die branden in de wereld. Misschien wel een toepasselijk liedje. The Pointer Sisters en Fire. Fire, fire. Zo, het zit er weer bijna op. Het is weer bijna klaar. Het is vandaag een warme dag, hè, rond de 28 graden in het zuidoosten. In de hele Langstraat wordt het dus billen knijpen. Ja, vanavond en vannacht is het wel helder. Morgen dan is het weer zo warm. Dus wat dat betreft wil dat wel. Nog even een leuk feitje. Ja, op deze dag, maar dan gaan we echt naar 1965, opent de allereerste wasstraat. Ja, destijds gloednieuwe winkelcentrum in de Bogaard. En daar heeft men een wasstraatje in werking gesteld. Het was een initiatief van een ondernemer uit Den Haag. Op drukke dagen waste deze eerste kettingwasstraat, moet je nagaan, dat was in 1965 al, let op, 500 auto's per dag. Ja.

Bert Langstraat lang uit is er niet. Volgens mij iemand anders die het gaat overnemen. De middagmix met Rijn. En Anton is er gelukkig, maar die is er voor 6 alweer mee klaar. Dus vandaag leuke programma's op Langstraat FM. Ik ben er morgen weer voor het ultieme ochtendprogramma. Tot dan!

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn twee andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De drie worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne twee dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. In het Rotterdamse havengebied is vannacht een auto van de openstaande Botlekbrug gereden. Het voertuig kwam terecht op een steiger naast de brug. De bestuurder wilde vluchten, maar werd even later door de politie opgepakt. Hij bleek onder invloed van drugs en is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De zwaar beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Het weer. Met uitzondering van het noorden, waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat en op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van dit jaar hebben allemaal een overkoepelend thema: Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun.
2: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits.
3: Verfrissende zomerhits.
2: Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. De grafdelver die in beeld is voor het stelen van kostbaarheden uit graven in Den Haag heeft mogelijk niet alleen gehandeld. Volgens het OM zijn 2 andere medewerkers van de begraafplaats betrokken bij het doorverkopen van de geroofde spullen. De 3 worden voorlopig verdacht van witwassen door het verkopen van waardevolle voorwerpen afkomstig van de begraafplaats. De gemeente Den Haag heeft voor nabestaanden een informatienummer opengesteld. Russische troepen zeggen dat ze in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne 2 dorpen hebben veroverd. Oekraïne meldt alleen dat er in het gebied zwaar wordt gevochten. Over een eventuele inname door de Russen heeft Kiev niets gezegd. Persbureau Reuters kon de Russische claims niet onafhankelijk verifiëren. Rusland boekt langzaam terreinwinst in westelijke richting door Donetsk. De posities langs de frontlinie zijn de voorbije maanden nauwelijks ingrijpend veranderd. De politie in Ecuador heeft 8 onthoofde lichamen gevonden bij een illegale mijn. De slachtoffers waren volgens de politie vastgebonden en verminkt met een machette. Het zou gaan om 7 mannen en een vrouw. Omdat familieleden al enkele dagen geen contact meer kregen, werd een zoekactie op touw gezet. De burgemeester van Pucará, waar de mijn ligt, heeft hulp aangeboden bij de begrafenissen. De moorden worden verder onderzocht. Het weer. Met uitzondering van het noorden, waar het licht kan regenen, is het verder zonnig en droog. De maxima lopen flink uiteen, van 22 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

Carrick en Don't Shed a Tear hier op Langstraat FM. Ja, jullie horen het inderdaad. Een andere stem dan onze vertrouwde Erik. Erik die zit de komende 2 weken lekker met zijn voetjes in het zand. En daarom ben ik hier om het ochtendprogramma Langstraat Languit de komende 2 weken over te nemen. Mijn naam is Simon van der Kaar, wel bekend van de redactie en van het Regio Nieuws. En ik kan ook wat met de radio, dus het komt helemaal goed uit. Ja, dus de komende 2 uur hier bij Langstraat Languit. De lekkerste zomerhits en het laatste nieuws uit de Langstraat regio. Dus zeker weten, de moeite waard om te blijven luisteren. Van waar je dat ook luistert. Of je dat nou doet vanaf je vakantieadres of gewoon lekker vanuit huis. Het is allebei even goed. En wat er dan zeker altijd nooit mag ontbreken als je lekker soorts naar de radio luistert, dat is in mijn optiek een bakje koffie. En dan kan je het beste met dit nummer openen. Sabrina Carpenter en Espresso hier op Langstraat FM.

deze beste man. Alvaro Soleil. Treedt op in 013 in Tilburg. En daar deed hij tijdens de show wel iets wat ik echt heel erg tof vond. Hij stond daar met zijn band op het podium. En op een gegeven moment zei hij bij een bepaald nummer van... we gaan iets nieuws doen, wat we nog nooit eerder hebben gedaan. En hij ging op een gegeven moment met zijn band eigenlijk in het publiek staan. En daar een paar nummertjes performen. En dat zag je dan op het scherm, want wij stonden er dan net niet bij. Maar dat was echt, echt heel tof. Zeker aanrader als Alvaro Soleil ook nog een keer komt optreden om er een keer naartoe te gaan. Goed, het is 13 over 10 hier op Langstraat FM. 28 graden in de Langstraat. Vandaag maandag 10 augustus. En op deze maandag 10 augustus is er in Dongen ook een heel leuk evenement begonnen. Ja, de mensen zullen die tune zeker wel weten te herkennen. Dat is namelijk de tune van de zomerspelen. Nou ja, de kindervakantieweek is deze week weer van start gegaan. De 65e editie alweer van de Dongense zomerspelen dit jaar. Omdat het een jubileum is met een overkoepelend thema. Namelijk Feest van de Fantasie. Dus alle thema's van alle groepen hebben iets te maken met fantasie. En zojuist is de grote opening geweest op het Wilhelminaplein. Dit jaar doen er weer 1500 kinderen aan mee. En het is, ik kom zelf uit Dongen, dus ik weet er alles van. Het is een hele grote happening. En wat het vooral ook altijd is, het is moeilijk om aan andere mensen die niet uit Dongen komen uit te leggen. Dus ik kan mensen zeker weten aanraden om een keer naar het YouTube-kanaal van de Dongense Jeugdraad te gaan. En daar eens even een uitzending van te kijken. Het is echt een spektakel. En altijd superleuk. De Dongense zomerspelen. Ze zijn weer begonnen.

was de doorbraakhit van Fleming Amsterdam. En ja, wat altijd wel bijzonder is, van ja, waarom zingt Fleming nou eigenlijk over Amsterdam? Want hij is natuurlijk een geboren en getogen Brabander. Maar hij heeft gekozen voor onze hoofdstad, omdat hij daar dat zelf altijd een heel inspirerende plek vond. En vertelde dat iedereen af en toe wel eens een dagje naar Amsterdam gaat. Een leuk feitje over de videoclip van dit nummer van Fleming. Dit is namelijk opgenomen op het station van Ermelo. Nou, voor de mensen die misschien niet hun topografie helemaal op orde hebben, Ermelo ligt niet echt bepaald in de buurt van Amsterdam. Ermelo ligt namelijk in Gelderland tegen de grens van Flevoland aan. Goed, het is 10:50 hier op Langstraat FM. Het is rustig op de Brabantse wegen. Geen files op dit moment in de Langstraat. Wel, mensen die richting de buurt van Gorinchem moeten even opletten. De brug bij Gorinchem is namelijk dicht. En wij gaan hier lekker verder met de muziek. Zometeen The Golden Earring en Paradise in Distress. Maar eerst Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head.

van Buren. Sunny Days. Ja, en dit weekend was natuurlijk ook weer eindelijk het begin van het voetballen. De competitie stond natuurlijk weer voor het programma. En dat betekent ook weer dat RKC eindelijk weer kon voetballen afgelopen vrijdag. Om 8:00 s'avonds uit bij Arnhem, uit tegen Vitesse. De wedstrijd eindigde in 1-1. Dat was, vond ik zelf ook wel leuk om weer al die nieuwe spelers te zien. Want er stonden best wel wat nieuwe spelers in de basis. Van der Haag, Dikidak, De Wijs, Jochem Nap. Natuurlijk de keeper Nick Schiks. Dus een vernieuwd RKC wat aan het seizoen was begonnen. Natuurlijk met die toch wel oliedomme overtreding van de keeper van Vitesse. Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Maar het zorgt in ieder geval wel voor dat we een puntje wisten te pakken uit Arnhem. En volgende week, vrijdag de 14e, dan staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen, ook om 8:00. En dan spelen wij tegen FC Dordrecht. Dus zet dat zeker alvast in je agenda. Zal ook uiteraard weer live te volgen zijn op Langstad FM. Hier bij ons aller Arno. Arno, ik moet Arjan zeggen natuurlijk. Arjan Vonk doet altijd RKC op vrijdag. Dus wij gaan gauw verder met de muziek. Wij gaan naar Billy Ocean.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat. En op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van het jaar hebben allemaal een overkoepelend thema: Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles en de Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

samenwerking van twee grootheden in de muziek, Coldplay en Rihanna, met het nummer Princess of China. Ja, dit weekend was niet alleen natuurlijk het sportweekend uit de Langstraat, wat in het teken stond van RKC, maar dit weekend was ook de finale van de Tour de France Femme, dus de Tour de France voor vrouwen. En ook daar zit een Langstraat steentje aan, want daar hebben wij een wielrenster uit de Langstraat die meedoet, Silke Smilders. Die rijdt mee voor een Australisch wielerteam. En zij werd afgelopen zondag eindigde zij op de 43ste plaats.

altijd mooi om te zien. Wij gaan gauw door. Zometeen gaan we het nog even hebben over winkels die geen opvolgers kunnen vinden. Maar eerst gaan we naar Bastille en Quarter Past Midnight.

0: houden nog een beetje internationaal hier op Langstraat FM. Eros Ramazzotti en Piu Bella Cosa. Wij gaan er heel eventjes uit voor de reclames. Maar zijn ook het komende uur nog altijd live met Langstraat Languit. Dus, en daar gaan we ook nog veel lekkere zomerrits draaien. En het laatste nieuws uit de Langstraatregio op de voet volgen.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. Drie auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Niet eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Daarmee is het vorige droogterecord uit 1947 verbroken. Gemiddeld werd afgelopen etmaal 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. En het einde van de droogte is nog niet in zicht. Een van de oorzaken is dat door het buitengewoon warme voorjaar de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. West-Europa gaat al sinds mei van hittegolf naar hittegolf. Ook de grondwaterstanden hebben geen kans om te herstellen van de droogte van vorig jaar door gebrek aan neerslag. In de ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland wordt gezocht naar een vuurwapen waarmee 12 jaar geleden GGZ-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. Aanleiding voor de zoekactie is een nieuwe tip in de moordzaak. Op nieuwjaarsdag 2014 werd Zweekhorst op straat doodgeschoten. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was. In juni werd een Schiedammer in de zaak vrijgesproken. Het OM had 24 jaar cel tegen de verdachte geëist en gaat in hoger beroep. Voor de derde keer deze zomer is een Pilatesstudio in Zevenaar bestookt met een explosief. Rond 3:15 vannacht werd een baksteen door de ruit gegooid, waarna een harde knal volgde. De schade na 3 ontploffingen is groot. Een deel van de studio is dichtgetimmerd omdat de ruiten zijn gesneuveld. Eind juni ging voor het eerst een explosief af bij de voordeur van de zaak. 5 dagen later was het opnieuw raak. Waarom de studio 3 keer doelwit was, is onbekend. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns in Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsinpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns in Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht Rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
11: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

zijn de magische klanken van Everywhere van Fleetwood Mac. Het komende uur zijn we nog altijd live bij Langestraat Languit. Onze Erik is op vakantie, dus ik zie hem van elkaar. Neem het voor hem over. En ik weet jullie, en wees jullie nog steeds van harte welkom. Vorige uur hadden wij het over de Dongense Zomerspelen. Ja, de jeugdvakantieweek, de welbekende jeugdvakantieweek in Dongen is begonnen. En volgende week hebben we een andere jeugdvakantieweek in de Langstraat. Dan staat namelijk de jeugdvakantiewerk in Nieuwkuik op het programma. Van 16 tot en met 21 augustus. Start op zondag met een spectaculaire mutteren waar iedereen aan mee kan doen. En de rest van de week zit vol met leuke activiteiten voor basisschoolkinderen. En het is toch altijd wel een beetje een fenomeen, zo'n jeugdvakantieweek. Een week voordat de schoolvakantie officieel eindigt, dan gaan we allemaal leuke spelletjes doen. Wel vaak rekening houden met bloedhitte de laatste tijd. Dus ik vraag me dan altijd af van, ik heb zelf 1 jaar meegedaan aan de zomerspelen in Dongen. En toen vond ik het eigenlijk al niet meer zo leuk. En dat kwam voornamelijk mee dat je dan 's ochtends vroeg heel vroeg moet opstaan. Ik dacht van ik heb vakantie, ik mag eindelijk een keer uitslapen. Dus daar ga ik geen wekker zetten in de vakantie. Maar ja, dat is, voor velen is het natuurlijk echt superleuk. Ik kijk er wel altijd graag naar. Ik deed als kind nooit echt aan mee. En ik ben benieuwd. Vraag jezelf maar eens af of jij het nou echt zo leuk vond om eraan mee te doen. Goed, wij gaan verder naar de muziek. En we gaan naar een nummer wat ik eigenlijk deze zomervakantie een beetje ontdekt heb. Ik ben afgelopen zomervakantie naar Orlando geweest in Disney. En daar had je 1 attractie. En dat was een super toffe attractie. Maar in die attractie kon je verschillende nummers krijgen die tijdens je rit afspeelden. En dit was een van die nummers die afspeelde tijdens mijn rit. Dit is Flock of Seagulls en I Ran.

Cos Amsterdam, Louis Sonza en Willy William met het nieuwe, zomernummer My Oh My. Het is 11:15 hier op Langstraat FM. Het is rustig op de Brabantse wegen, maar wel een nieuwtje voor de Brabantse wegen. Want hou er volgende week maandagavond rekening mee als je de weg op moet en richting de A59 moet rijden. De A59 bij Waalwijk is maandagavond vanaf 9 uur 's avonds namelijk gedeeltelijk afgesloten in de richting van Raamsdonksveer. Rijkswaterstaat is daar namelijk onderhoudswerkzaamheden aan het uitvoeren. Het gaat over het gedeelte tussen de afslag Waalwijk Centrum tot en met knooppunt Hooipolder. Van maandagavond 9 uur tot dinsdagochtend 5 uur zal de weg in de richting van Raamsdonksveer dicht zijn. Dus mocht je dan toevallig de weg op moeten, hou rekening met vertragingen. Gaan wij door naar persoonlijk wel een van mijn favoriete zomernummers. Ja, het is natuurlijk hartje zomer. Het is behoorlijk warm. Het is komende donderdag wordt het natuurlijk.

0: Around the World. Waar ik me net ben achtergekomen, wat ik eigenlijk niet helemaal wist, is dat Daft Punk al actief is sinds 1993. Ja, die gaan echt al wel wat jaartjes mee. En dat vind ik het ook vooral bijzonder, want voor mijn idee was Daft Punk juist populair in de jaren 2013, 2014. Toen hebben ze ook een beetje de grote hits gepakt, maar zij komen dus in ieder geval van ver. 1993. Ja, iets anders wat mij vandaag opviel. Een artikel van RTL Nieuws. En dat gaat over steeds meer winkels die sluiten. En dat ze er ook mee er vaak niet in slagen om daarvoor een opvolger te vinden. Dat zijn vaak mensen die jarenlang de winkel hebben gehouden, graag met pensioen willen. Maar ja, blijkbaar geen geschikte opvolger daarvoor kunnen vinden. Voor het artikel gaat het vooral daarin om... de financiering is soms moeilijk rond te krijgen. Het is natuurlijk allemaal ontzettend duur. Maar blijkbaar schrikken ook heel veel mensen van het aantal uren wat je ervoor moet draaien. Ja, je moet er flink wat uren voor inleveren als je een winkel gaat onderhouden. En ja, de huidige generatie is natuurlijk niet meer gewend om zo lang door te werken. En het gebeurt duizenden keren, het gebeurt in heel Nederland. En het gebeurt ook in de Langstraat. Dat hebben wij het afgelopen jaar ook gemerkt bij boekwinkel Sikkers in Drunen. Die sloten dit jaar na weet ik voor hoeveel jaar de deuren. En daarin was ook inderdaad het geval dat de eigenaren geen geschikte opvolger konden vinden. Ja, dat duurt lang. Je wil natuurlijk op een gegeven moment echt met pensioen. Dus dan moet je maar het besluit nemen om ermee te stoppen. De eigenaren destijds die vertellen daarover.
1: Nou, het besluit vind ik prima, dat heb ik zelf genomen. Dus dat is op zich prima. Ik vind voor de mensen in het dorp is het jammer dat er geen vervanger komen. Want daar is natuurlijk eigenlijk waar je het voor geprobeerd hebt. Te kijken of je een vervanger kan vinden, zodat er een boekhandel in het dorp overblijft.
2: En wat betekent deze?
0: Ja, ze hebben inderdaad geprobeerd om de boekhandel nog open te blijven voor de inwoners van de Drunen. Maar dat is niet gelukt. Ja, het is een blijvend probleem in Nederland. En hoe we het gaan oplossen, ja, ik weet het niet. Dat zullen we nog moeten zien. Gaan wij door naar de muziek hier op deze zomerse dag in augustus. Het kan de Dolly Dots misschien een beetje voor verkoeling zorgen met hun fantastische hit Love Me Just A Little Bit More. Gaan wij hier luisteren en genieten van, zou ik zeggen.

0: Spirit and the Right Thing. Een nummer over het juiste doen op het juiste moment. En over het juiste moment gesproken, dan moeten we het ook heel even hebben over aankomende woensdagavond. Want dan is er een heel groot fenomeen in heel Nederland te zien. Dan is namelijk de zonsverduistering boven Nederland te zien. Volgens de weersvoorspellingen wordt het ook nog eens niet bewolkt zondag. Dus dat is woensdag wordt het niet bewolkt. Dus dat is zeker mooi meegenomen. Rond het hoogtepunt, wat plaats zou vinden om 7:50, zal waarschijnlijk 90% van de zon volledig achter de maan zijn. Ja. Een heel bijzonder fenomeen, wat voor de laatste keer in 1999 gebeurde. Ja, toen was ik nog niet geboren, kun je nagaan hoe lang geleden dat is. En wat waarschijnlijk nog wel flinke paar jaar gaat duren. Ja, er zijn echt mensen die er al heel lang op voorbereid zijn. Blijkbaar de hotels in Frankrijk en in Italië worden heel erg duur, omdat je daar vanuit de zonsverduistering heel erg goed zou kunnen zien. Echt mensen die een zonsverduistering reis gaan maken. Dus nu we onderweg zijn naar een van die landen om te zorgen dat ze er in ieder geval klaar voor zitten. Dus rond 7:50 s'avonds, komende woensdagavond, moeten we even niet naar boven kijken. Want dat doet volgens Erik pijn in je ogen. Dus kijk door een cd'tje of kijk door iets doorzichtigs of weet ik veel wat. Zoek in ieder geval even op hoe je het beste ermee om kan gaan. En ga ervan genieten, want het is een heel groot fenomeen, heb ik gehoord. En nu zal het erover gaan, maar woensdag hoor je er waarschijnlijk alles over. Gaan wij door met Billy Joel.
1: Langstraat FM. A human. Ook in de zomer.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat en op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van het jaar hebben allemaal een overkoepelend thema, Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: je hebt wel gemerkt bij dit nummer, het fantastische nummer van Earth, Wind & Fire, September. Ja, je kan eigenlijk niet naar een nummer luisteren zonder niet mee te wegen. Ik vind het echt een fantastisch, fantastisch nummer. Ja, het is al regelmatig ook gevallen in deze uitzending. En het zal de komende dagen ook nog wel regelmatig het onderwerp van de dag zijn. Maar het is gewoon echt heel erg warm. Volgens metingen is het officieel de afgelopen juni en juli maand de warmste ooit gemeten in West-Europa. En ook komende donderdag wordt het richting de 35 graden. En ja, dan moeten we toch een beetje op zoek naar verkoeling. Niet alleen maar de wat is het warm mentaliteit. Dus nou, een van de verkoelingen die je natuurlijk kan opzoeken is water. Maar we hebben natuurlijk ook een lekker ijsje. En daar waren wij vorige week natuurlijk langs bij ijssalon La Bella Vita in Waalwijk. Ja, die ijssalons die draaien natuurlijk met de warmte overuren. En daar hadden we ook aan ijssalon La Bella Vita de vraag gesteld van ja, hoeveel ijsjes verkopen jullie nou tijdens zo'n warme zomermaand?
1: Niet alleen onze zaak in Waalwijk, maar ook onze zaak in Goorlen en Hilvarenbeek. Samen zal dat denk ik rond de 250.000 ijsjes zijn. Dat wij nu al verkocht hebben. En dan is dat natuurlijk inclusief onze koeps die wij verkopen. En dan zal dan hier in Waalwijk iets meer dan een derde zijn. Dus ik denk dat wij hier rond de 100.000 misschien wel meer ijsjes verkopen deze zomer.
0: Ja, 100.000 ijsjes verkopen. Ja, ik weet dat een deel Erik daarvoor verantwoordelijk is, maar... Nee, ja, zeker weten. Pak lekker een ijsje komende donderdag, want die kunnen we zeker gebruiken. Gaan we door naar de flitsschijf van deze week.
2: Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Dasha met Memo.

Mental en DJ Ziba Langstraat FM. Ja, dit is alweer het laatste nummer van het programma. Ik wens jullie een hele fijne dag nog van de week. Wij gaan er nog even afsluiten met de hit van Shakira en Burna Boy tijdens het WK. Die Die. Nog een prettige dag verder.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaar gewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood, 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in een ziekenhuis in Würselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. In Eindhoven is een villa vannacht zwaar beschadigd door brand. Buurtbewoners denken dat het om een aanslag gaat. Ook de politie spreekt van brandstichting. 3 auto's vatten vlam, waarna het vuur al snel oversloeg naar de woning. Buurtbewoners hebben meerdere harde knallen gehoord. De bewoners van de zwaar beveiligde villa zijn op vakantie. Niemand raakte gewond. Over het motief is niets bekend. De villa was pas vorig jaar opgeleverd. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders droog en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond de 29 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat. En op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van het jaar hebben allemaal een overkoepelend thema, Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Op een camping in het Brabantse Dorst is afgelopen avond een zwaar gewonde gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit na een melding over een schietpartij. Meerdere kinderen zouden getuigen zijn geweest van het incident en zijn door de politie gehoord. De omgeving van een auto voor de slagboom is afgezet met lint. Ondanks de melding over schoten lijkt de zwaargewonde niet door een kogel te zijn geraakt. Oekraïne heeft de Russische stad Nizhny-Kamsk bestookt met drones. Zeker 12 mensen zijn gedood en 39 mensen raakten gewond. De Russische stad ligt op ruim 1000 kilometer van de Oekraïnse grens in de regio Tatarstan. Ook een belangrijke olieraffinaderij is geraakt. De Russen zeggen dat ze vannacht ruim 500 drones uit Oekraïne hebben neergehaald. Bij Russische aanvallen op een woonwijk in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn gisteren 5 doden gevallen. Een veroordeelde Duitse ex-verpleger is mogelijk betrokken bij nog veel meer overlijdens. Hij wordt nu mogelijk gelinkt aan nog 120 andere sterfgevallen. De man zit al levenslang uit wegens de moord op 10 patiënten en 27 pogingen tot moord. De man werkte in het ziekenhuis in Wurselen op 10 minuten rijden van Kerkrade en daarvoor in een ziekenhuis in Keulen. Aanklagers hebben in het onderzoek ook nog 46 lichamen laten opgraven voor nader onderzoek. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat. En op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van het jaar hebben allemaal een overkoepelend thema, Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
0: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De extreme hitte in Europa levert rond de 180 miljard euro schade op, heeft Triodos Bank berekend. Dat staat gelijk aan 1% van de totale economie van de Europese Unie. Volgens Triodos kan dit de voorspelde economische groei voor dit jaar teniet doen. De impact van de zomerhitte verschilt per land. Frankrijk wordt hard geraakt dit jaar, terwijl het in Polen niet uitzonderlijk heet is geweest. Extreme hitte kost Nederland dit jaar naar verwachting 0,8 procentpunt economische groei. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. In het noorden af en toe lichte regen, elders zonnig en droog. In het noorden wordt het zo'n 22 graden. Stukken warmer wordt het in Zuid-Limburg met maxima rond 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
15: Gewoon lekker.

beste muziek in de ideale mix. De Middagmix met Rijn Roosendaal. De Middagmix met Rijn Roosendaal.

0: Dan volgt er nu nog één waarschuwing. Want wie zijn ze? Kijk, dat kan niet mis, hè? Goedemiddag, Anton.
1: Goedemiddag, Rijn.
0: Moet jij niet nu later, een paar uurtjes later zijn?
1: Ja, ik was erg vroeg wakker vandaag.
0: Ja, dat zal.
1: Ja.
0: Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden. Ik denk, nou, weet je wat, ik zag hem hier over straat lopen. Ik denk, weet je wat, kom maar binnen, jongen.
1: Hij is de weg kwijt.
0: Hij is de weg kwijt.
1: Studio Putten is net even de andere kant uit, hè?
0: Ja, dat is een mooi eindje de andere kant op. Dat is een dikke 90 kilometer of zo.
1: 94 kilometer heb ik op de teller staan, toch? Ja,
0: ja, kijk, dat gaat ergens over.
1: Ja, nu ben ik toch aan het wandelen.
0: Ja, dus,
1: ik dacht,
0: de hele nacht gewandeld.
1: Ik dacht, ik ga even een blokje op. Dan sta ik ineens hier voor de deur.
0: Ja. Ja. Anton Nachtzaam, je kunt hem ook zien trouwens als je meekijkt in de radiostudio. Dan kijk. Kijk, hij zwaait even.
1: Ja.
0: Hij is in beeld nu.
1: Ja, ook nog.
0: Oh, hij is normaal gesproken aan de beurt even na vijven. Dan staat hij met zijn programma van zessen klaar. Maar vandaag doe je dat ook wel, maar even iets andere vorm. Maar het programma is er wel.
1: Ja, ik heb even een zwart balkje voor mijn ogen.
0: Oké. Wie bent u?
1: Ja, ja.
0: Hey, Jan Middagmix, het goud van nou traan, de hits van nu. Sien van de Kamer, het regionieuws, door Sneel de Koffer. En de zaken die je meldt via Middagmix, het langstaandmedia.nl, het e-mailadres. We kijken in de top 40 en de flissende 50. Hij staat er nog steeds in en hij is lekker. Bruno Mars en On My Soul.

0: Nou ja, het goede doel en ik dans, ik besta terug in 1986. André die vraagt aan jou, Anton, wat moet er nu straks om 5 uur dan? Gaat er een noodband in of hoe ga je dat oplossen? Want ben je wel op tijd thuis?
1: Er staat een noodverbandje klaar. Maar,
0: ja, een noodverbandje?
1: Een noodverbandje. Dus mocht ik niet op tijd terug zijn, Studio 6x6 in Putten, dan start het noodverbandje en anders ben ik er gewoon live. Hij zegt trouwens ook, eigenlijk zouden we andersom moeten zitten. Maar kijk, ik ga even andersom zitten, André. Maar dat hoor je me niet!
0: Ja. Dan dat spreken wij niet recht in de microfoon, of wat zou ik zeggen.
1: Nee, dat gaat niet helemaal werken.
0: Nee, dat gaat niet werken.
1: Maar je hebt nou mijn voordelige kant, de achterkant.
0: Hoor. Ja. Het is wel gezellig, maar wel functioneel wat camera's betreft.
1: Ja, natuurlijk
0: wel. Eens wat mij is een beautiful live is hier in de middagmix.

0: Uit de theaterraders van niet zo gek lang geleden. Jonas Blue en Cooper, J.P. Cooper en Perfect Strangers. De middagmix vandaag, de dubbeldooier, de Brabantse invasie, zeggen we al bij Radio Sybris, maar dat is hier niet echt, hè?
1: Nou ja, het is natuurlijk wel een Brabantse invasie op een Brabantse radiostation, dus.
0: Ja, in zoverre is het wel een beetje een Brabantse invasie, maar. Ja, ja. Maar om expliciet dan Brabantse invasie te noemen, is dan weer een andere. Maar goed, dan ook, het is wel gezellig zo, de twee mensen de middagjokes een keer samen, de dubbeldooier, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: Dubbeldooier FM. Ja. Weet je.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat. En op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van dit jaar hebben allemaal een overkoepelend thema: Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. In de noordelijke provincies komen eerst nog wolkenvelden voor. Elders ontstaan flink wat stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 20 en 28 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af met landinwaarts op een enkele plek 6 à 7 graden. Lokaal ontstaat nevel en een paar mistbanken. Dinsdag wordt het vrij zonnig en warm, maar de temperatuur is wel aangenaam. Maximaal tussen de 22 en 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm. Dan de verkeersinformatie. Dit zijn de knelpunten in onze regio. De A2 zit Hoogenbosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Rosmalen-West. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. 2 kilometer file. De vertraging is om 3 minuten. En ook op diezelfde A2 tussen Nieuwegein-Zuid en knooppunt Oude Rijn knelt het een beetje. De verbindingsweg is dicht. Heeft te maken met een spoedreparatie. Staat 3 kilometer file. De vertraging 3 minuten. De A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijden door stilstaand verkeer al daar. Staat 6 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. Dat valt allemaal nog wel mee. En de A58 ook Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Breda West en knooppunt De Stok. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Sterker nog, het staat daar helemaal stil. Want het is dicht. Dat ben je gewend om dat zo te noemen, hè?
2: Ja, inderdaad.
1: Langzaam rijden, stilstaand verkeer, ja, helemaal niet. Het zit gewoon dicht. Oké, dat gezegd hebbende, de middagmix vandaag met Anton. Anton zit achter mij. Ja. Anton kun je ook zien in de radiostudio als je dat meekijkt bent in de radiostudio, als je dat leuk vindt. Die zit achter mij. Ik zal nog even een beeld brengen voor die mensen die dat nog gemist hebben. Hij zegt hier hoor.
2: Ja, ik ben het. In levende lijven,
1: helemaal lijf, om het zo maar te zeggen.
2: Lijf.
1: We kijken in de flitsende 50. Sam Velde, Olivia Dean, Rhyme In. Staat hij er nog in of is hij er net uit?
2: Volgens mij zit hij er niet meer in.
1: Oké, okay, nee, zit er net uit. Maar wel een mooie plaat in ieder geval. Bij
2: volg
1: deze.
2: Volg me.

0: Tussen de 50 inmiddels alweer de verdwenen helaas. Sam Felder en Lisa Jean en Rhyme In.
1: Kreeg een appje binnen van Erik van Vliet. Inderdaad, oké, Erik. Gezellig heren, jullie twee daar. Kunnen jullie een plaat draaien voor Nillies? Die is bezig in de Wasstraat aan de ringbaan in Tilburg. Daar staat Langstraat FM weer keihard aan, as usual. En Nillies die vraagt Olivia Newton-John en Physical of we die kunnen draaien.
0: Nou, dat gaan we gewoon doen. Pak de gewichten er maar bij, jongens. Die clip ken je natuurlijk wel, hè, met die gewichten en zo, al die dames en zo.
1: Ik heb hier wel zo'n gewichtje, maar...
0: Het ruikt dan zweet hier.
1: Ja. Kijk, ik ben al bezig met die gewichten.
0: Powerliften, dames en heren. Powerliften. Ik wereld geluid al hier. Het is net weg in de gymnastiek radio hier. Olivia Newton-John, Let's Get Physical is hier.

0: Uit lang vervlogen tijden, Olivier Newton-John en Let's Get Physical. Het leidt ons naar Torsneel en de Koffer. Twee praten met een duidelijke relatie, goede ideeën ervoor hebben. Je mag het aan ons melden. Meld het maar gewoon via middagmix@langstadmedia.nl. Dat e-mailadres dat lezen wij elke dag trouw uit. En als je iets leuks weet, de ene wat geleend van de ander. Het kan een serieuze remake zijn, het kan een melodielijn zijn die gejat is. Het kan in allerlei vormen. Laat het mij maar weten. Vandaag het volgende. En daarmee is weer een imago om zeep geholpen. Een serieus radioprogramma.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Wel nu, hoe zit het vandaag? Wel nu. Het was in 1987 dat U2 toch wel het wat zwaardere nummer als Still Haven't Found What I'm Looking For uitbracht. U2, 44 singles in het top 40, dames en heren. Een behoorlijke lijst hebben ze. En de grote hit, One. Something You Can Make It On Your Own. En ook I'm Still Having Looking For staat in de top 40. Was niet de grootste hit.
1: Nee.
0: 9 weken top 40 en het haalde de 9e plaats, als ik het even goed zeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Kijk, ander heeft Thijsje er ook al bij. Ja, een beetje een zwaar nummer. En een paar mensen zaten volgens mij in de kroeg die dachten, weet je wat, dat moet vrolijker. Want tot 11 uur, dan komen die moeilijke platen allemaal weer.
1: Ja.
0: Dat moet vrolijker kunnen. Badenzals.
1: Ja. Volgens mij, Rijn, toen ze het opnamen, waren ze al zo zat als een aap.
0: Dat denk ik ook.
1: Of zo stond als een kanaal.
0: De meligheid tierde welig.
1: Ja.
0: Kan dat?
1: Ja,
0: de meligheid tierde welig.
1: Zeker in zo'n serieus radioprogramma als dit.
0: Kijk, dat was in 1992 dat Badenzals dat uitbracht. En dan komen we helemaal in Oostenrijkse en Duitse sferen, volgens mij.
1: Jawohl.
0: Jawohl. Maar snap wel wat je leuker vindt. Het origineel van U2. Still Haven't Found What I'm Looking For uit 1987. Of weer de... Ja, de remake van Badenzaal, Still Haven't Found What I'm Looking For, uit 1992, een betere. Aan jou de keuze bij deze.
2: Het origineel
3: en de cover.

0: Afijn, naar 23 glazen bier, 5 vodka's.
1: Een snuifje hier, een snuifje daar.
0: En dan wordt het geslaagd van ze.
1: Ja.
0: En dat was hij helemaal.
1: Ja.
0: Het origineel aan de cover, you too. I still haven't found what I'm looking for. Bleek de inspiratiebron voor baarders als I still haven't found what I'm looking for.
1: Het lijkt totaal niet op, maar goed.
0: Nee, dit is heel een ander jaar, hè?
1: Ja.
0: Kunnen we wel stellen.
1: In het kader van een slokje hier, een slokje daar.
0: Ja.
1: Volgens mij kunnen wij er ook makkelijke plaat opnemen, Rijn.
0: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dit gaan wij makkelijk overtreffen.
1: Ja.
0: Maar dan in het kader van nog valser, denk ik.
1: Ja, nog valser.
0: De flitschijf.
1: Ja. Dash deze week is... Het woord dash heeft verschillende betekenissen. Afhankelijk van de context kan het gaan om een Engels woord, een streepje of een sprint, een gezond dieet, een bekend merk, kan een wasmiddel zijn. Het kan ook de Ierse band zijn, maar volgens mij gaat het hier om een Amsterdams funk trio. En die hebben deze week de flitsschijf.
0: Ja, Dasha en Memo, de flitsschijf voor deze week.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
3: Week in, week uit.
2: Ook jouw favorieten tellen mee.
3: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
2: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
3: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
2: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

0: Dasha en Memo als laatste, in de laatste gedraaide flitschijf.
1: Ja, en ik heb alleen nog maar wat juderaans op. En wat is nou wel een misverstand over een wasmiddel. Maar het gaat over een Amerikaanse country- en popzangeres en songwriter. Twee EP's uitgebracht, Shiny Things in 2021 en Anna in 2025. En twee studioalbums. Haar nummer Austin bereikte de hoogste positie. En nu scoort ze dus de flitschijf.
0: Kijk, ik kom het hele verhaal weer.
1: Ja.
0: We zijn weer in de pas. Mensen, ik dank je voor het volgen. Morgen zijn we er weer met de middagmix. Maar dan ik weer alleen en Anton ook weer alleen. Ja. En dan Studio Putten en Studio Vlijmen Sipraat. En niet samen.
1: Nee.
0: De laatste, Local Boy. Thriller medley, Yes, Owner of a Lonely Heart. En Thriller van Michael Jackson samen in één werking geklonken. Daarom laat ik je alleen. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix.
1: Hoi. Tot straks.
0: Hoi. Anton zegt tot straks.
1: Ja.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de Fraude Helpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
6: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat en op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van dit jaar hebben allemaal een overkoepelend thema: Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

need to.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Bij de fraudehelpdesk kwamen afgelopen half jaar 175 meldingen binnen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. Zij worden dan gevraagd een aanbetaling of borg te betalen voor een woonruimte die helemaal niet blijkt te bestaan. Ook het aanbod van grote verhuursite Pararius wordt misbruikt door de oplichters. Het bedrijf wil dat TikTok nep-advertenties en de accounts van oplichters gaat verwijderen. Palestijnse journalisten werden in juli zeker 108 keer aangevallen of gehinderd in hun werk op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat meldt de Palestijnse journalistenvakbond Palestinian Journalist Syndicate. De daders waren volgens de vakbond het Israëlische leger en kolonisten. Er zijn meldingen over het gevangen nemen, mishandelen en ondervragen van journalisten. Het geweld door kolonisten op de Westbank nam afgelopen maand flink toe, ook tegen journalisten. Mensen die woensdag van plan zijn te kijken naar de zonsverduistering doen er goed aan hun ogen te beschermen. Daarvoor waarschuwen oogartsen van het Oogziekenhuis Rotterdam. Om direct in de zon te kijken is alleen een eclipsbril geschikt en dat moet een goede, niet beschadigde bril zijn. Een donkere zonnebril of lasbril laat te veel licht door, waardoor bij turen naar de zon schade aan het netvlies kan ontstaan. Dat doet geen pijn, maar kan je zicht permanent beperken. Stichting Rita Community heeft tijdens de World Pride meer dan 520 meldingen gekregen van discriminatie. Er komen volgens een woordvoerder nog steeds meldingen binnen. De World Pride was dit jaar van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement werd dit jaar in Amsterdam gehouden en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Meldpunt Rita is in het leven geroepen om het melden van discriminatie voor de queergemeenschap makkelijker te maken. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrij. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat en op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van dit jaar hebben allemaal een overkoepelend thema: Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Lijnstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving. De beving had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was in grote delen van het land te voelen. Er zijn gebouwen ingestort en op vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. Het epicentrum was in het westelijke departement Chocó. De gouverneur spreekt van zware schade aan gebouwen. Cali, ruim 150 kilometer zuidwaarts, zijn panden ingestort. Hoeveel slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. Een olievlek voor de zuidoostelijke kust van Oman is verder uitgebreid. De olie, afkomstig van een lekkend schip, beslaat inmiddels een gebied van ongeveer 390 vierkante kilometer. Dat meldt de Omaanse regering. De olie is afkomstig van de in juni gestrande Caroline Bezengi, die onder Cameroense vlag vaart. Het schip staat op de sanctielijst van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk omdat het Russische olie zou vervoeren. Het is niet duidelijk waardoor het lek is ontstaan. De Amerikaanse regering betaalt energiebedrijven om te stoppen met windenergie en te investeren in olie en gas. Inmiddels is hier een kleine 4 miljard dollar aan uitgegeven. Het is voor windbedrijven vrijwel onmogelijk om nieuwe windprojecten van de grond te krijgen door tegenwerking van de overheid. Vorig jaar trok de regering van Trump 5 vergunningen in voor windparken in aanbouw. Het Duitse RWE krijgt ruim 1,2 miljard dollar om te stoppen met de bouw van 3 windparken. De brandweer is nog zeker de hele week bezig met het nablussen van de brand in natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray. Dat meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Limburg-Noord. In het gebied zijn smeulende plekken die in de gaten moeten worden gehouden. De zogenoemde stoplijnen die moeten voorkomen dat de brand zich uitbreidt worden nat gehouden. Of er een groot onderzoek komt naar de oorzaak van de brand is volgens de veiligheidsregio nog niet duidelijk. Het weer. De noordwestenwind is matig, in het Waddengebied nu en dan vrij krachtig. De maximumtemperatuur varieert van 21 tot 23 graden in de kustgebieden tot lokaal 29 graden in Oost-Brabant en in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

Maandag 10 augustus 2026. Ik zeg een prima goedemiddag. Het is even over vijf. Met muziek van Billy Stewart en de Summertime uit 1966. Tot een uur of zes. Proberen we weer te verpozen met de lekkerste muziek onderweg van werk naar huis. Of gewoon als je in de tuin zit. Het is tenslotte lekker weer vandaag weer. De zon schijnt volop. Er is wel een watertekort, dus als je gaat sproeien de tuin, doe dat met mate. En als je gaat douchen ook. Je weet het, 5 minuten is meer dan lang genoeg. Genoeg gekletst, dit is de flitsschijf van vorige week. Dolce Beringer, Break Your Hearts.

Muziek uit 1991 van Crystal Waters. Het was een oude nummer 1 hit in dat jaar. 10 weken top 40 voor de Gypsy Woman. En van de ene Gypsy Woman gaan we naar de andere Gypsy Woman. Er zit er 20 jaar tussen, 1971. Dit is Brian Hyland.

De flitschijf, dat was Dasha en Mimo. Mocht je trouwens nog naar de kust gaan vandaag of de komende dagen en je moet vanuit de richting Breda over de A58, hou er dan rekening mee dat die weg dus dicht is tussen Breda-West en knooppunt De Stok. Er worden omleidingen aangegeven tijdelijk, dus hou wel rekening mee dat de reistijd dat die wat extra lang kan duren. Wacht eind uit van die wegafsluiting, want de A58 is ongeveer 16 augustus, 's morgens om 5 uur. Knock on wood, dit is Amy Stewart. We gaan terug naar 1979.

0: Was dit niet de speciale aanbieding van vorige week? Dat was de speciale aanbieding van vorige week. Busy en Yves Berendsen. En we zijn er. En waar we ook aan toe zijn, zijn de regionale nieuwsupdates uit de Langstraat met Siem van der Kaa.
1: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. RKC Waalwijk is het nieuwe seizoen in de KKD begonnen met een gelijkspel. In Arnhem eindigde de wedstrijd tegen Vitesse in 1-1. De thuisploeg hield de voorsprong lang vol. Maar door een rode kaart van de Vitesse-keeper kregen de Waalwijkers een penalty. Vin Stokkers wist die te benutten, waardoor RKC een punt meenam. Volgende week is de eerste thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht. De politie Loon op Zand is bezig met een onderzoek naar de oorzaak van meerdere autobranden in Kaatsheuvel. In de nacht van woensdag op donderdag gebeurde het in de Dirk Boutstraat en op vrijdagnacht brandden twee auto's uit aan de Maas. In beide gevallen vermoedt de politie dat er sprake is van brandstichting. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen contact opnemen met het politiebureau. Met de zelfrijdende bus van de Efteling naar je verblijfsaccommodatie. Vanaf deze week kan het officieel. De Efteling is namelijk bezig met een proef met zelfrijdende bussen tussen de bushalte en de verblijfsaccommodaties. Het is de eerste keer dat een zelfrijdende bus in Brabant op de openbare weg zal rijden. De proef duurt in totaal 8 weken en tijdens de ritten zal er altijd een safety driver aanwezig zijn. En vandaag is in Dongen de zomerspelen officieel van start gegaan. Om 8:30 in de ochtend is de traditionele opening van de 65e editie. De thema's van dit jaar hebben allemaal een overkoepelend thema, Feest van de Fantasie. Langstraat Media ging langs bij de opening. Deze video is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
0: Dankjewel Siem. Ik heb ook nog het weer voor je. Vanavond is het helder en zal de zon nog lange tijd te zien zijn. Rond 9:15 gaat ze onder en dan is het afgekoeld naar een graad of 16 in het noorden en lokaal nog 20 in de Langstraat. Vannacht is het helder en wellicht spot je al een vallende ster van de Perseiden. Hoewel de pieknacht de nacht van naar donderdag is, kan je ook komende nacht al vallende sterren zien. Je moet daarvoor naar het oosten, noordoosten kijken. Er staat maar weinig wind, maar het koelt wel goed af. Naar een graad of 12 in de regio. Morgen, dinsdag, is de zon om 5:45 weer van de partij. En dan volgt er een zonnige ochtend. De wind waait naar het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig. De temperatuur stijgt in de regio naar zo'n 21 graden. Morgenmiddag blijft het zon overgroten. Over het noorden trekken wat sluierwolken en het is overal droog. Er waait een zwakke, matige noorden tot noordoostenwind. En dat betekent dat de temperatuurverschillen zijn tussen het noorden en het zuiden. In het noorden en noordwesten is het 19 tot 21 graden. Terwijl het bij ons in de Langstraat nog 26 graden zal zijn. En dus lekker zomers warm. Ook morgenavond schijnt de zon nog tot halverwege de avond. En na zonsondergang is het helder en redelijke lekkere temperaturen, 20 graden.
2: De zomer is weer daar, luister naar Van Zessenklaar. Zet hem hard en laat hem staan, dit is Anton Nachtzaam.
3: Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs

1983, Cool and the Gang en Heidi High, Heidi Ho. Dit is muziek uit heden ten dagen die een poging gaat wagen om de hitparade te bestormen. Je kwam haar tegen op YouTube. Een beetje een aanstekelijk deuntje en sindsdien draaien we het met regelmaat van de klok. Het is nog niet zo heel erg lang geleden uitgebracht op single. Dit is Andrea Liu en 'Cause I Have Nothing.

Het dreigt toch weer een van de hetere zomers te worden. De zomer van 2026. En hebben we er een hekel aan? Er zijn mensen die smeken om regen. De boeren en ook de bomen en de plantjes en de dieren. Maar heb ik een hekel aan de zomer en smeek ik om regen? Het meest ideale beeld zou eigenlijk gewoon zijn. Overdag lekker zonnig, lekker temperatuurtje tussen rond de 5, 26 graden. En dan 's nachts een stevig buitje, dan is iedereen tevreden volgens mij. Maar goed, een ideale wereld bestaat volgens mij niet. Dat was Don't Turn Around, 1988, 8 weken top 40 voor S-Ward. Hij pikte ermee op nummer 5. En dit zijn de dames Bananarama.

En met de voorstelling van de nieuwe speciale aanbieding uitgezocht deze week door mijn grote vriend Huub de Mooi, Rondé. En oh my god, kwam weer een einde aan deze maandagse aflevering van Zes en Klaar hier op Langstraat FM. 10 augustus 2026. Morgen doen we het uiteraard weer een keer dunnetjes over tussen 5 en 6. Morgenochtend eerst uiteraard Erik van Vliet. En om 2 uur uiteraard Rijn Roosendaal. Geen Erik Dankers. Die geniet van een welverdiende vakantie. En ik zeg een hele fijne maandagavond verder. Tot morgen.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 20 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïns vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug in de A27 wordt wel beter nageleefd, maar er rijden nog steeds te veel zware voertuigen over de verzwakte brug. Tussen 3 en 7 augustus waren dat dagelijks zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars. Voor het verbod waren dat er ongeveer 18.000 per dag, ruim 11 keer zoveel dus. Meer dan de helft van de overtreders heeft een buitenlands kenteken en kan niet automatisch worden beboet. Rijkswaterstaat wil nu met extra borden het aantal omlaag brengen. En twee jonge inbrekers van 18 jaar uit Den Helder zijn vannacht opgepakt nadat hun vluchtpoging eindigde in een wespennest. Ze werden rond 4:30 betrapt toen ze probeerden om in te breken bij een winkelcentrum. De rovers renden weg en verstopten zich in de bosjes, maar zagen daar een wespennest over het hoofd. De twee 18-jarigen werden meerdere keren gestoken en moesten eerst medisch worden onderzocht. Daarna zijn ze aangehouden en meegenomen voor verder onderzoek. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl.

0: ben liever blind dan dat ik hier nu zit.
1: Dio disse, sia luce. E luce fu.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten com-netwerk. Dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote bosbrand in de Spaanse provincie Huelva heeft inmiddels meer dan 20.000 hectare getroffen, omgerekend zo'n 28.000 voetbalvelden. De brand is volgens de regionale regering momenteel niet te blussen door het extreme en onvoorspelbare gedrag van de vlammen. Al bijna 500 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 600 hulpverleners bestrijden het vuur met hulp van ruim 20 blusvliegtuigen en helikopters. Door de hitte en de harde wind verspreiden de vlammen zich snel. Colombia is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 op de schaal van Richter, die in grote delen van het land te voelen was. Er zijn al zeker 24 mensen omgekomen en op verschillende plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stad Cali zijn tientallen gebouwen ingestort en ook elders is er grote schade. Op zeker 10 vliegvelden is het luchtverkeer stilgelegd. De aardbeving was ook te voelen in buurlanden Panama en Ecuador. Er zijn inmiddels ook meerdere naschokken gemeld. De drone met explosieven die vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig is gevonden, heeft waarschijnlijk een Oekraïens vrachtvliegtuig geraakt. Dat blijkt uit camerabeelden en sporen op de vleugel van het toestel, melden Duitse media. De drone ontplofte niet, maar viel op de grond en werd later door een buschauffeur gevonden. Op die drone is DNA aangetroffen dat mogelijk overeenkomt met DNA op een bompakket uit 2024. Westerse inlichtingendiensten houden Rusland verantwoordelijk. En een 20-jarige Brit moet 2 jaar de cel in omdat hij meer dan 100 jongere meisjes online dwong tot seksuele handelingen en zelfverminking. Hij liet zijn slachtoffers onder meer zijn gebruikersnaam in hun huid kerven. In totaal zijn er wereldwijd 117 slachtoffers gevonden van tussen de 13 en 17 jaar oud. Ze werden benaderd via platforms als Telegram, Snapchat en Discord. De Brit was 17 jaar toen hij de misdaden pleegde. Hij hoorde bij een zogeheten com-netwerk. Dat is een sadistische online gemeenschap. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen

omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Door die beving zijn veel gebouwen ingestort en zijn tientallen mensen omgekomen. Hulpdiensten zoeken nog naar overlevenden onder het puin. In sommige steden zijn al mensen levend onder de ingestorte gebouwen vandaan gehaald. Door de noodtoestand kan de regering nu sneller geld en andere middelen vrijmaken voor de hulpverlening. De Colombiaanse president volgt de hulpoperatie in het gebied ter plekke. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen.

En de 75 meter lange Zeppelin die dit weekend de luchtvervuiling boven Nederland zou meten, heeft zijn tocht vroegtijdig afgebroken door de hitte. De meetapparatuur werd zo warm dat de onderzoekers besloten om terug te vliegen naar Duitsland. De Zeppelin zou via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen en metingen doen boven de Hoge Veluwe. Onderzoekers wilden onder meer uitlaatgassen, fijnstof en CO2 meten. Er zijn boven de Veluwe wel metingen uitgevoerd en de resultaten daarvan komen volgende maand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Boeren protesteren vanavond in Friesland tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Seksbieren hebben meer dan 100 boeren hun trekkers verzameld langs de A31. Ze gaan mogelijk nog de weg op, maar het is nog niet bekend waarheen. Een deel van de boeren voert actie met omgekeerde Nederlandse vlaggen tegen de saneringsplannen van het kabinet. Ook in het oosten van het land zijn boeren in actie. In Ommen overhandigden bezorgde landbouwers een brandbrief aan het gemeentebestuur. De EU wil Colombia gaan helpen bij de reddingswerkzaamheden na de zware aardbeving. Commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de satellietdienst Copernicus al wordt ingezet om de hulp te ondersteunen. Eerder dit jaar maakte de EU na de zware aardbevingen in Venezuela 25 miljoen euro vrij voor hulpverlening. In Colombia geldt nu de

noodtoestand na de zware aardbeving waarbij al zeker 111 mensen omkwamen. Reisorganisatie Sabadee heeft nu nog zo'n 80 Nederlanders in het getroffen Colombia. De burgemeester van de Spaanse exclave Ceuta wil een detentiecentrum voor migranten. Want volgens hem verblijven er nog altijd tussen de 8.000 en 11.000 migranten in de stad, onder wie veel alleenreizende minderjarigen. Die hebben volgens hem vaak geen toegang tot voldoende onderdak, eten en water. Zo'n 5.000 inwoners protesteerden gisteren tegen de migratiecrisisaanpak. De Spaanse regering zegt dat er eind vorige maand zo'n 80.000 migranten Ceuta illegaal binnenkwamen. En verreweg de meesten van hen zijn inmiddels alweer teruggekeerd. Spanje is bang voor nieuwe natuurbranden met de verwachte honderdduizenden toeristen die de zonsverduistering komen bekijken. Spanje is een van de beste Europese locaties om de grootste zonsverduistering van de eeuw te aanschouwen. Woensdag schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In Nederland gebeurde dat in 1999 voor het laatst. Maar zonder speciale eclipsbril naar de zon kijken kan voor blijvende schade aan het netvlies zorgen. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 7 tot 14 graden bij weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Morgen wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Zombie, I go my, I zombie.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een

helikopter gered. De anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft één renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de drie Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Staat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging.

en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: love you, babe.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.